Maar Mickey, mijn balken haar inkomen, nu die kooi kiet erbij. Gaat nooit zo mijn job, denk jij ook samen, dan het lauw ooit af mij.